Bas jy ryd van Jesus trek kommandat. En wou weet jy dat? Wat's die oorsaak die kos sein? Ek sy ryd van Jesus trek kommandat. Welkom te die Evangelische Boodschap Radio program. My naam is Wes Heppner. Ek vry my dat jy hier bast vir die baaste boodschap, vir die graadste goude noorreik vir het jeft in die wereld, dat is Jesus Christus tot Evangelium die radingsploon wat vir die is. Vandaar een besondere geschicht van Matthäus kapitel 25 van die 10 jongvrouws. Met deze 2 vrouwen. Bast u uit van Jesus terugkomend uit en wou weet u dat? En deze geschicht geeft ons een antwoord vir beide van die vrouwen. So voor Emma die Harkendes, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Colombia, Mexico, Hine States en Canada, Deutschland, voor Emma die best, jong, oud, vielleicht in hospital, vielleicht in Altenheim, vielleicht als een jugendjong en hartsvoer, die best welkom. En voor die is de erradingsploon. Jezus Christus komt in deze wereld. Voor die, hij starf voor die, hij is abgestoond voor die, hij merkt een steed ruit voor die. Waar is die ruit zijn? Van deel? Kost u weiten, krijg wo die worstrijd zijn. Dankschön voor harken, dankschön voor hier zijn. Wer we mal zijn, wat God zijn woord zegt, wo wie kan, reid zijn van Jezus terugkomende.

0: Die has je hart na de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Hebner, dankjewel voor hartje. En ik wens je kus zijn exeroid tem Jezus Christus bejenen. Nächste week de tweede poort van de 10 jongfrues. Ik wens je kus hier zijn. Onze adres is de evangelische boodschap box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal, de gospel message box 1760 Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, gospelmessageradio.com, kan je online harken, ook mij uitvingen van dit radioprogram, ook online geven door PayPal. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vrouwen hebben, of worden deze radioprogram jeder week wel geschickt door een WhatsApp-groep. Dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knorrische phonenummer. Again, 306-230-7807. Dankeschön voor hartje, dankeschön voor beden, dankeschön voor ongestatten. Ik wens je een goede nächste week en even alles dat je rijdt best en vielleicht kost u dien zeugnis mitteilen met een persoon deze week, dat die ook kon rijd zijn van Jezus Christus wederkomt. Gottes Segen.
1: The Gospel Message in Low German is presented every Sunday morning at 7:30.